Hokenga mahara, ke taku tamari ki tanga, kare kau o te riki. Te mari, a muri kura papareti, hui mai te kahui, ki te tongo o te rā, papareti.